0: Se froga, me froga, não. Daar, merci voor mal. Mag het maar oplossen voor jezelf.
1: Daar, mag het lekkere Jory.
2: Radio Rabe.
3: Hey. Hey.

0: Like net, ah oui. Un, et we go stupid. Allez, let's go. Aoi, wat aoi karre, terug van je kant zijn vacht, die luttert hingen, pistert overen, let's get it. What?
1: Let's go!

0: stupid. Yes, sir. Beste Filmo Band. Mijn naam is Bart. Dat is mijn bro, de Amos. Mag een beetje applaus voor de Amos, de DJ.
1: Amos.
0: Mag een beetje applaus voor de Trezekies, waar we meer thuis hoort. Mag een alarm voor mijn broeder, Bart.
1: Bart.
0: En die verabschieden we nog met een laatste song. Ik ben wirklich dankbaar aan jullie hier zijn. Merci vielmal voor die Einladung. Genießt het nog draben, het heeft nog veel, veel goede acts. En we zien zich später. Let's go. Schönen Abend zusammen.